Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Voor Ouderwetse Radio luister je naar Noordzee Gold.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

zeker zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen...

0: dan Mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde wijzer tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn? Ja! Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goeienacht.

your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. En het lijkt goed voor je portefeuille, maar op lange termijn kan het slechte gevolgen hebben. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. De meeste landen zorgen ervoor dat er een zachte prijsstijging is in lijn met de reële economie. In België gebeurt dat niet. En de dag dat er een prijsstijging is, zal die zeer hard voelbaar zijn.
3: En die prijsschok zou kunnen leiden tot een serieus vertrouwensverlies van klanten. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakten de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden en er is ook nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
2: Verkoop ik mijn ziel.
1: En Divanic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren. De pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen het thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Vandaag blijft het grotendeels droog. In de vroege namiddag kunnen er tijdelijk wat buien vallen. Voor de rest zijn er opklaringen en dus ook zon. We krijgen vandaag maxima rond 13 graden. De wind waait matig uit het westen, maar we moeten rekening houden met krachtige rukwinden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met periodes van regen. De maxima zitten morgen rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
3: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
4: You scored 24 points, give 10 assists.
3: Yeah, I hit a couple of shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
4: You're definitely ready for these playoffs.
3: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Nou.
2: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
5: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
4: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
5: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met het try-outen van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Via Mondo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Heen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psykick brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een zware ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog eruit de bocht. Eén van hen overleefde het niet. Het zou gaan om jongeren tussen 16 en 17 jaar oud uit Braschaat. Je hoort het Antwerpse parket.
4: Mijn voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden, die zijn allemaal zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden.
3: Volgens het parket reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen er ook niet aan landbouw, waardoor de grond als zonevreemd bestempeld wordt. Zo gaat er landbouwgrond verloren en is er meer, zegt de Boerenbond.
5: Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
3: De Belastingsdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de Overheidsdienst Financiën waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op de 10 dossiers waren er overtredingen. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend weer echt lenteweer.
0: Noordzee. Gold.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Op 22, 23 en 24 mei vindt in de historische smidse van het Lettenhof in Slijpen-Middelkerken een nieuwe editie van het internationaal smijdevent plaats. Je ziet er als bezoeker hoe vernuftig en spectaculair de edele ambacht van het smeden kan zijn. Het Lettenhof bevindt zich aan de Vaardijk Zuid 65 in Slijpen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp in de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense van de eerste 5 minuten, waardoor we ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen het thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Noordzee Gold. Vintage hits.

Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
3: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon, so we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
4: You score 24 points, give 10 assists.
3: Yeah, you know, I hit a couple shots and, you know, we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know, it feels good to have a decent game.
4: You're definitely ready for these playoffs.
3: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball now.
2: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
5: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
4: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
5: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk blijft het zo. Hè.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit... Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende nodigt vanavond Yannick Nobe en Maarten Dane met de try-out van hun nieuwe show Dubbel Troef. Het optreden gaat door in Viamundo op de Zeedijk in Oostende. En tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Los Tigres. En dan wacht u er vanavond voor The Tale of Cillian. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Dansgroep Psychic brengt om 2 uur deze namiddag aan 7 uur vanavond de show Hout naar het Stoffensleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Brasschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Jambon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort minister Jambon.
4: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families zijn ook gelinkt aan elkaar. Die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat, is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
3: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Het is vandaag Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten, zegt coördinator Frank Schellings.
5: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de 4e plaats. Wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
3: Vanaf 2:30 deze namiddag trekt de parade door de straten. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten, onder meer in ons land. Je hoort journalist Farouk Özgünes.
6: In Luik ontplofte een vuurwerkbom aan een synagoge en in Antwerpen werd in de Joodse wijk een auto in brand gestoken. Gelijkaardige aanslagen waren er ook in Amsterdam, Rotterdam en Londen. Ze werden allemaal opgeëist door een tot dan onbekende terreurorganisatie HAI. En dat blijkt nu een dekmantel te zijn van een Iraakse terreurbeweging die nauwe banden heeft met het Iraans regime.
3: Volgens de openbare aanklager plande hij nu ook nieuwe aanslagen in de VS. De aanslagen zijn een vergelding voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, omdat ze dan langer toekomen. Of ze proberen de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
7: Wij roepen op om dat niet te doen, om het echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in 1 keer toe te dienen en zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
3: Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend opnieuw echt lenteweer.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Verlaine.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. En net we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten, waardoor ze wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken, en dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn, als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

0: Het bestuur van het Vermeilenfonds Oostende nodigt je graag uit op de voorstelling van de cabaretshow Rimpelingen. Bij de voorstelling ontdek je hoe een oude ziel zijn levensgolven met humor omarmt. Eddie Verrijken is 73, maar bruist van energie en levenslust. Luc Kallewaert begeleidt op piano. Rimpelingen vindt plaats op donderdag 28 mei om 19:30 in VLC De Geuzetorre aan de Kazernelaan 1 in Oostende. De toegang is gratis. Het is wel belangrijk om te reserveren op oostende@vermeilenfonds.be.
1: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaard satijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
3: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
4: You scored 24 points, give 10 assists.
3: Yeah, you know I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. Yeah, you know it feels good to have a decent game.
4: You're definitely ready for these playoffs.
3: Yeah, you know this is when everybody, you know the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Nou.
2: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
5: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
4: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
5: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Dit is Noordzee Gold. Goedemiddag.

In het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 mei gaat er een tweedaags benefiet door ten voordele van Zorgehuis Oostende. Benefiet combineert een barbecue over de middag met daarna optredens van Vlaamse artiesten. Alles vindt plaats in ontmoetingscentrum Het Kasteel aan de Kasteelstraat 22 in Zandvoorde.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daar op weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs de E34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van dezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij een grot wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. En in ons vrouwenvoetbal pakte OH Leuven voor de tweede keer op rij de titel. OH Leuven won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel warmer en droger.
0: Noordzee Gold.

De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire

en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abtspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor we wat langer in de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel. Jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juiste mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee. Gold.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Dit is Noordzee Gold.

son côté. Je la rencontrerai au bas.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen wordt een zwaar bewolkte dag met periodes van regen. Enig lichtpuntje is dat de maxima iets hoger uitkomen, rond 15 graden. Maandag opnieuw wisselvallig weer, met maxima rond 14 graden.
2: Aimer à perdre la raison. Aimer à n'en savoir que dire.

is Loesje. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zijn dit jaar opvallend veel bastaardsatijnrupsen aanwezig in de duinen langs onze kust. De diertjes voeden zich aan de duindoorn. Bij contact met de huid veroorzaken ze hevige jeuk, rode uitslag en irritatie aan de ogen. Natuurpunt raadt aan om de dieren niet aan te raken. De Oostense Emma Plasgaard neemt vanaf morgen deel aan het Europees kampioenschap zeilen in de ICLA 6-klasse. Ze hoopt opnieuw een goed resultaat neer te zetten. Haar hoofddoel voor dit jaar zijn echter de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap. Maandag starten er onderhoudswerken in de Spuikom. Alle wieren worden er verwijderd met een maaiboot. In de kwartfinale van de play-offs van het basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na een 97-77 winst tegen Brussel. Topscorer was Marcus Domask met 24 punten.
3: I think it was a good win. I thought the team played well. We moved the ball and obviously we got them again soon. So we got to make adjustments and you know be ready for their adjustments that they'll make.
4: You scored 24 points, give 10 assists.
3: Yeah, I hit a couple shots and you know we exploited some ball screen coverage. It feels good to have a decent game.
4: You're definitely ready for these playoffs.
3: Yeah, you know, this is when everybody, you know, the whole season we get ready for playoffs, right? So we want to be playing our best basketball. Nou.
2: Ook Haris Bratanovic speelde sterk en was goed voor 18 punten.
5: Ik ben blij. Iedereen heeft denk ik wel een goede wedstrijd gespeeld, samen ook. Dus dat is de eerste stap, denk ik. En hopelijk zondag afmaken.
4: Een goed persoonlijk resultaat voor jou ook?
5: Ja, het was even geleden al. Ik ben wel blij, ja. Het voelt goed. En nu hopelijk, hopelijk blijft het zo. Hè.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De loodsboot 4, die momenteel aangemeerd ligt in het vuurtorendok, moet daar eind mei weg. Volgens het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vormt het vaartuig een risico voor de omgeving. De eigenaar heeft voorlopig nog geen nieuwe bestemming voor de loodsboot gevonden. Vanavond sluit KVDO zijn voetbalseizoen af met een fin de saison galawedstrijd tegen de Italiaanse amateurclub ASD Soccer Trani. Die ploeg speelt in de Italiaanse zesde klasse en is daarop weg naar de titel voor de provincie Puglia. Na de wedstrijd wordt de speler van het seizoen gehuldigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Sommigen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. In Brussel is de Pride Parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee, uit steun voor de LGBTQI+ gemeenschap. Het is de 30ste editie. Ook nu staan de LGBTQI+ rechten nog steeds onder druk, zeggen deze deelnemers.
4: Het is absoluut nog nodig, en zeker gehoord dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn.
5: We zijn enerzijds super blij dat we dat hier ook mogen tonen in de straat. Maar we zijn natuurlijk ook indachtig van hoe dat het ergens anders aan toe gaat.
3: In play-off 2 van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding, maar die ploegen spelen op dit moment nog tegen elkaar. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknesund. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstruik kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de kwartfinale van de playoffs basketbal staat het 1-0 voor Oostende, na winst van BCO tegen Brussel. Het werd 97-77. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Goede eerste helft, goed controle gehouden. Oké, zij zijn er zonder Ambroos, vandaag ook zonder Horten. Het is natuurlijk in Brussel dat het niet compleet is, maar we hebben onze job gedaan defensief. We wisten dat zij scherp uit de kleedkamer zouden komen na de vorige match. Dat hebben ze ook goed gedaan. Ik denk dat we in het begin wat slordig waren, de pick-and-roll defense, vooral de eerste 5 minuten. Waardoor ze wat langer dan de wedstrijd hielden dan eigenlijk verwacht hadden. En op het einde hebben we goed kunnen doorroteren. Iedereen heeft zijn minuutjes gemaakt, ook de geblesseerde spelers van de afgelopen weken. En dat is gewoon positief.
4: Zondag is er die wedstrijd in Brussel, jullie willen het daar afmaken 2-0.
3: Duidelijk, juist de mentaliteit komen. Het zal misschien hun laatste wedstrijd van het seizoen zijn. Als ze niet willen thuis afsluiten. En we willen vooral vermijden voor game 3. We willen naar game 2 gaan. Al die jongens die kleine kwaltjes hebben, helemaal fit hebben voor die volgende ronde. En dat moet onze mindset zijn. Heel simpel.
2: Morgen zondag is er de tweede wedstrijd in Brussel. Wie het eerst 2 matchen wint, stoot door naar de halve finale. Deze zomer zal er in Oostende op 4 plaatsen gratis zonnecrème beschikbaar zijn. De smeerpalen worden geplaatst aan de ingangen van het Groeistrand, ter hoogte van de Kapucijnenstraat en de Hertstraat. Ook aan het Groot Strand en het strand van Mariakerke komen er dergelijke smeerpalen. Het is het 5e jaar dat dit gebeurt. Vorig jaar maakten meer dan 27.000 mensen er gebruik van. In juni zullen de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het wereldkampioenschap voetbal op groot scherm getoond worden in de Wellington-renbaan in Oostende. Het scherm wordt geplaatst in de grote zaal. De organisatie voorziet ook telkens randanimatie. Tot 30 juli kan er niet meer gevoetbald worden op het veld van het stedelijk sportterrein Ettelgeem in Oudenburg. Het grasveld werd er opnieuw ingezaaid. Het kunstgrasterreintje aan het sportstadion blijft wel beschikbaar. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Perhaps, perhaps, perhaps.